0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Internationale handbikers starten op maandagmiddag 27 juli opnieuw tijdens Daags naar de Tour in Boksmeer. Deze wedstrijd maakt deel uit van het klassement van de nationale handbike-competitie. Deelnemers reageren positief op het parcours dat veilig en goed onderhouden is. Deelname is mogelijk voor sporters met een KNWU of UCI-licentie. Fietsers maakten afgelopen zondag kennis met 47 bedrijven tijdens het plattelandsrondje in het Land van Kuik. De deelnemers verkenden campings, musea en horecagelegenheden met extra activiteiten zoals proeverijen en rondleidingen. Het evenement bood een laagdrempelige ontdekkingstocht door het buitengebied, waar natuur- en streekproducten centraal stonden. BiblioPlus organiseert dit voorjaar 6 exposities in bibliotheken in de regio Land van Kuik. Bezoekers kunnen gratis kennis maken met werk van lokale kunstenaars, waaronder een eiendopjesverzameling van Anneke Koenen en schilderijen van Iris Boersma. De exposities zijn toegankelijk tijdens reguliere openingstijden van de bibliotheken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Kiss.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

could.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: PVV-afsplitser Gidi Markenshauer moet van premier Jette stevig afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markenshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Internationale handbijkers starten op maandagmiddag 27 juli opnieuw tijdens Daags naar de Tour in Boksmeer. Deze wedstrijd maakt deel uit van het klassement van de nationale handbijkcompetitie. Deelnemers reageren positief op het parcours dat veilig en goed onderhouden is. Deelname is mogelijk voor sporters met een KNWU of UCI-licentie. Fietsers maakten afgelopen zondag kennis met 47 bedrijven tijdens het plattelandsrondje in het Land van Kuik. De deelnemers verkenden campings, musea en horecagelegenheden met extra activiteiten zoals proeverijen en rondleidingen. Het evenement bood een laagdrempelige ontdekkingstocht door het buitengebied, waar natuur- en streekproducten centraal stonden. BiblioPlus organiseert dit voorjaar 6 exposities in bibliotheken in de regio Land van Kuik. Bezoekers kunnen gratis kennis maken met werk van lokale kunstenaars, waaronder een eierdopjesverzameling van Anneke Koenen en schilderijen van Iris Boersma. De exposities zijn toegankelijk tijdens reguliere openingstijden van de bibliotheken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.

0: www.nec.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: PVV-afsplitser Gidi Markeshauer moet van premier Jette stevig afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markeshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Kaak. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt.
1: Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In The Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruizig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: In de Lambertuskerk aan het Kerkveld in Beers verzorgt ensemble Quint op maandag 25 mei 2026 een bijzonder mandolineconcert. Het optreden duurt van 2:30 tot 16:30. Het orkest bestaat uit 4 mandolines, 2 mandola's, 3 gitaren, een fluit en een contrabas. Het ensemble bestaat bijna 10 jaar en weet het publiek telkens opnieuw te verrassen met warme klanken van mandolinemuziek. Op het programma staan werken van onder andere Mozart, Purcell, Sibelius, Theodorakis, Paul Simon en Lenny Coeur. Het concert belooft een sfeervolle muzikale middag te worden voor liefhebbers van klassiek en lichte muziek. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven.

0: Roeland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreulie zoekt vrouwen van 50 jaar en ouder in het Land van Kuik. De vereniging, actief sinds 2010 en onderdeel van de Red Hat Society, organiseert maandelijkse bijeenkomsten met activiteiten en uitjes. Introduceer zijn welkom, mits vooraf aangemeld. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreulie.nl. De nieuwe wethouders van de gemeente Land van Kuik zijn bekendgemaakt. Bouke van Vught, Joos Hendricks en Mark Jansen van Gaal vertegenwoordigen het CDA, terwijl Team Lokaal drie wethouders levert. Edwin van Kraai, Willem van Haren en David Seules. Mike van Diemen komt namens PRO Land van Kuik. Tijdens de persconferentie over het nieuwe coalitieakkoord ging het brandalarm af, waardoor de bijeenkomst tijdelijk werd onderbroken. Internationale handbiken starten op maandagmiddag 27 juli opnieuw tijdens daags na de Tour in Boksmeer. Deze wedstrijd maakt deel uit van het klassement van de nationale handbikecompetitie. Het parcours dat positief is ontvangen is veilig en grotendeels asfalt. Deelnemers rijden met een transponde en de wedstrijd duurt 1 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel, 5 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 8. En op de A58 van Breda naar Tilburg bij Ulvenhout, 3 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er recht uit de koe, hè?
1: Ja, we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. En het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen, kalfjes en ja.
2: Over kalfjes gesproken, ik kan je feliciteren, want we hebben schuip en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met het evenement. En mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel, als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En dat ze met name s'nachts naar buiten gaan. De koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Daarnaast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants, onder andere Maasiekhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik, dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij je lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in de restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat met z'n allen enthousiast zijn over de agrarische sector gaan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we daar heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rus weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markussauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. En die nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land komt geleidelijk aan verder op gang. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. Meer vertraging is er op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. Nu 5 kilometer file met een half uur extra reistijd. Er is daar maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 23 mei 2026 en zondag 24 mei 2026 staat Ledenakker volledig in het teken van het jaarlijkse Pinkstertoernooi aan de Ledenakkerstraat 25 in Ledenakker. Tijdens deze 68e editie komen jeugd- en seniorenteams in actie op volleybalvelden voor wedstrijden op uiteenlopende niveaus, van recreatief tot eredivisie. Op zaterdag zijn er naast de wedstrijden ook voetvolleybalactiviteiten, terwijl zondag het populaire TOB-toernooi centraal staat met maar liefst 128 teams, verdeeld over 32 velden. Ook bezoekers hoeven zich niet te vervelen dankzij kinderactiviteiten, een gezellig terras en de vernieuwde Pinkstertent. In de avonduren zorgen livebands en het bekende Schuurpaleis voor muziek en feest tot diep in de nacht. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreulie zoekt vrouwen van 50 jaar en ouder in het Land van Kuik. De vereniging, actief sinds 2010 en onderdeel van de Red Hat Society, organiseert maandelijkse bijeenkomsten met activiteiten en uitjes. Introduceer zijn welkom, mits vooraf aangemeld. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreulie.nl. De nieuwe wethouders van de gemeente Land van Kuik zijn bekendgemaakt. Bouke van Vught, Joos Hendricks en Mark Jansen van Gaal vertegenwoordigen het CDA, terwijl Team Lokaal 3 wethouders levert. Edwin van Kraai, Willem van Haren en David Seules. Mike van Diemen komt namens PRO Land van Kuik. Tijdens de persconferentie over het nieuwe coalitieakkoord ging het brandalarm af, waardoor de bijeenkomst tijdelijk werd onderbroken. Internationale handbiken starten op maandagmiddag 27 juli opnieuw tijdens daags na de Tour in Boksmeer. Deze wedstrijd maakt deel uit van het klassement van de nationale handbikecompetitie. Het parcours dat positief is ontvangen is veilig en grotendeels asfalt. Deelnemers rijden met een transponde en de wedstrijd duurt 1 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Veel vertraging vanmorgen is er op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prinsviel en Zevenbergse Hoek meer dan een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan ook via Roosendaal over de A58 en de A17. Op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk tussen Nistelrode en Veghel 7 kilometer. De vertraging is daar een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31.

0: Op zaterdagavond de returnwedstrijd in het degradatieduel tussen MHV en ZAP. MHV won ook de thuiswedstrijd 29-23. Na de wedstrijd spreken we met Nienke van der Boom, de keepster van MHV Dames 1.
1: Ja, we stonden, we hebben natuurlijk de vorige wedstrijd met 10 doelpuntverschil bij ZAP gewonnen. En vandaag was eigenlijk de opdracht gewoon winnen, het team heel houden. Dat was ook een opdracht. En eigenlijk wel gewoon lekker spelen, dat we de komende twee wedstrijden gewoon een goed gevoel daar naartoe gaan. Maar het was wel te zien dat we allemaal wel zoiets hadden, oké, we stonden 10 doelpunten voor. We waren iets minder scherp dan 2 weken geleden in ZAP.
0: De tweede helft scoren beide teams niet meer zo heel erg veel, hè?
1: Nee, ik denk dat het ook voor ZAP zoiets hadden. Zij hadden ook zoiets van, ja weet je, we zijn klaar en het zal maar wel. En bij ons liep het op een gegeven moment ook niet meer echt. Het was aan alle kanten wel even gespeeld, denk ik.
0: Ja. Volgende week?
1: Volgende week Fortissimo. Die uit bij Fortissimo, maar die moeten we ook gewoon gaan winnen. Dat is het enige wat ik kan zeggen, die moeten we gaan winnen.
0: Wat verwacht je daarvan? Is het een soort ZAP? Of zijn die toch wel wat sterker?
1: Nou, wat ik nog weet van toen wij tegen hun speelden 2 jaar geleden, is dat zij best wel een fysieke ploeg zijn. Ze hebben 1 echte schutter. Die knalt er gewoon alles in. En voor de rest weet ik er niet zo super veel van. Alleen dat ze gewoon heel hard zijn. Maar die schutter, dat is hun gevaar. En daar moeten wij gewoon op gaan trainen. Dat die niet haar spel kan komen.
0: Die moet je aan banden leggen?
1: Ja, eigenlijk ook wel niet. We moeten haar juist laten handballen, want dan wordt ze moe. En als we haar uit gaan dekken, dan kan zij nog steeds vrij handballen. Dus we moeten eigenlijk haar gewoon heel moe maken. En dan kunnen we het. Maar vooral denk ik op snelheid volgende week gaan spelen.
0: En dan nog over 2 weken thuis. Het is een hele tour zo, hè?
1: Het is een hele tour en dat is te merken.
0: En dat is dan ook de laatste wedstrijd?
1: Ja, over 2 weken thuis is de laatste wedstrijd. Dus fijn.
0: Om in de eredivisie te blijven zal MHV moeten spelen tegen Fortissimo. De nummer 2 van de eerste divisie. Komende zaterdag de uitwedstrijd in Koten. En de week erop thuis in de Looierij.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
3: Een achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is afgesloten. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer met daar een uur vertraging. Door een ongeluk is er maar één rijstrook vrij. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met ruim een half uur vertraging door de problemen op de A16. En op de N264 van Gennep naar Uden tussen Volkel en Uden 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Van Elst Containers, Wux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Everybody get up.

0: Het is een van de meest eerlijke stemmen van dit moment. Louis Capaldi is terug met zijn nieuwe single Stay Love, dat hij voor het eerst speelde tussen de jagende reizigers op het station van New York en de wereld stond heel even stil. Het is een openhartig verzoek aan de mensen die het dichtst bij hem staan. Blijf bij me als het donker wordt. Geen toeters, geen bellen, maar gewoon Louis aan zijn piano, precies zoals we hem het liefste horen.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 1 uur kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11 uur begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreulie zoekt vrouwen van 50 jaar en ouder in het Land van Kuik. De vereniging, actief sinds 2010 en onderdeel van de Red Hat Society, organiseert maandelijkse bijeenkomsten met activiteiten en uitjes. Introduceer zijn welkom, mits vooraf aangemeld. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreulie.nl. De nieuwe wethouders van de gemeente Land van Kuik zijn bekendgemaakt. Bouke van Vught, Joos Hendricks en Mark Jansen van Gaal vertegenwoordigen het CDA, terwijl Team Lokaal 3 wethouders levert. Edwin van Kraai, Willem van Haren en David Seules. Mike van Diemen komt namens PRO Land van Kuik. Tijdens de persconferentie over het nieuwe coalitieakkoord ging het brandalarm af, waardoor de bijeenkomst tijdelijk werd onderbroken. Internationale handbiken starten op maandagmiddag 27 juli opnieuw tijdens daags na de Tour in Boksmeer. Deze wedstrijd maakt deel uit van het klassement van de nationale handbikecompetitie. Het parcours dat positief is ontvangen is veilig en grotendeels asfalt. Deelnemers rijden met een transponde en de wedstrijd duurt 1 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam staat file tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek. 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A59 staat daardoor ook file van Baalwijk naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord 5 kilometer met daar bijna een uur vertraging. Er staat een kapotte kraanwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. A59 van Os naar Den Bosch tussen knoop Paalgraven en Kruisstraat 11 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Op de N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en Veldhoven-Zuid. 5 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N264 van Gennep naar Uden tussen Volkel en de A50 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Omroep Land van Kuik.
7: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
8: 2 generaties, 1 gigantische dansvloerhit. De vrouw die de popmuziek heeft uitgevonden slaat de handen ineen met de vrouw die momenteel alle records verbreekt. Madonna en Sabrina Carpenter brengen ons precies wat we nodig hebben. Een vleugje vintage disco, een flinke dosis attitude en een refrein dat je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt. De Queen en de nieuwe prinses. Dit is Bring Your Love.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er echt uit de koe, hè?
1: Ja, dan moeten we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. Dus we kunnen, ja, en het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken, ik kan je feliciteren, want we hebben schuip en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat, dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. De koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Daarnaast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants, onder andere Maasziekenhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik, dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat mensen alle enthousiast zijn over de agrarische sector aan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we eigenlijk heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Disco. It ain't no country club either.

0: s'nachts ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. omroeplvc.nl.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 km per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 km zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen, maar lost nu wel vrij snel op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 6. De vertraging is daar een kwartier. A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Kruisstraat 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de N2 de randweg Eindhoven richting Den Bosch tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De vertraging is een kwartier. De parallelbaan is tijdelijk dicht, dus het verkeer kan het beste gebruik maken van de hoofdrijbaan, de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet. En weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt. En jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
13: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja.
15: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
18: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Douwe Bob zocht naar een gevoel van community en vond die in zijn eigen muziek. Na een roerige periode is hij terug met misschien wel zijn meest persoonlijke project tot nu toe. Welcome to the Outcast Town is de titeltrack van zijn nieuwe album, opgenomen in Nashville en opgedragen aan alle buitenbeentjes, de dromers en de mensen die weigeren in de pas te lopen. Of je je nu een outcast voelt of niet, hier ben je thuis.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 28 mei 2026 start in Boksmeer weer een gratis wandeling door het historische centrum van de plaats. De wandeling vertrekt om 10 uur vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen uitgebreid over de rijke geschiedenis van Boksmeer. Zo komen de kloosters, de sigarenindustrie, zilversmeden, oude gemeentehuizen en de invloed van de Maas aan bod. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boksmeer. Zowel inwoners als bezoekers ontdekken tijdens deze wandeling verrassende verhalen uit het verleden van de gemeente. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei 2026 staan Vierlingsbeek in het teken van de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang kunnen wandelaars genieten van routes door de omgeving met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish zijn dagelijks bij het Griepensgebouw aan de Grote Straat 18A. De wandeltocht is geschikt voor jong en oud en trekt jaarlijks veel deelnemers uit de regio. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook om gezelligheid en ontmoeting. Rondom het evenement worden bovendien verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor extra sfeer tijdens deze sportieve dagen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreuli zoekt vrouwen van 50 jaar en ouder in het Land van Kuik. De vereniging, actief sinds 2010 en onderdeel van de Red Hat Society, organiseert maandelijkse bijeenkomsten met activiteiten en uitjes. Introduceer zijn welkom, mits vooraf aangemeld. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreuli.nl. De nieuwe wethouders van de gemeente Land van Kuik zijn bekendgemaakt. Bouke van Vught, Joos Hendricks en Mark Jansen van Gaal vertegenwoordigen het CDA, terwijl Team Lokaal 3 wethouders levert. Edwin van Kraai, Willem van Haren en David Seules. Mike van Diemen komt namens PRO Land van Kuik. Tijdens de persconferentie over het nieuwe coalitieakkoord ging het brandalarm af, waardoor de bijeenkomst tijdelijk werd onderbroken. Internationale handbiken starten op maandagmiddag 27 juli opnieuw tijdens daags na de Tour in Boksmeer. Deze wedstrijd maakt deel uit van het klassement van de nationale handbikecompetitie. Het parcours dat positief is ontvangen is veilig en grotendeels asfalt. Deelnemers rijden met een transponde en de wedstrijd duurt 1 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost nu vrij snel op. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat nog file tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer met een kwartier vertraging. Op de N2 de randweg Eindhoven richting Den Bosch staat nog file na een ongeluk. Tussen knooppunt Leenderijden en Veldhoven 6 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. N272 Beekendonk-Boksmeer is in beide richtingen dicht bij Oplo. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja. We doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. Dus we kunnen, ja, en het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes. Ze zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel, als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. De koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus we gaan heel graag s'nachts naar buiten. Hier in de regio laten wij kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land Verkuik. Daarnaast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants. Onder andere Maasziekenhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land Verkuik. Dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden. Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat met z'n allen enthousiast zijn over de agrarische sector gaan blijven. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we denk ik heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A59 naar Den Bosch, bij knooppunt Hooipolder 2 kilometer met daar 5 tot 10 minuten oponthoud. De N272, de weg Beek en Donk-Boksmeer, is in beide richtingen dicht bij Oplo. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Topbeveiliging, Makers, Bux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Uw terras, oprit, vlonderen en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de lunetten en het centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Grave Zingt Hollands, Grave Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Grave. De LGOG Historische Kring Maas en Niers organiseert op woensdag 27 mei in Gennep een bijzondere historische lezing aan de Picardi 36. Historicus Herman Jan van Kuik neemt bezoekers tijdens zijn voordracht het land van die van Kuik mee door ruim 2000 jaar geschiedenis van het land van Kuik. Tijdens de bijeenkomst komen bijzondere gebeurtenissen, historische ontwikkelingen en regionale verhalen aan bod die de geschiedenis van deze streek hebben gevormd. De lezing is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en cultuur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de N272 bij Sint-Antonis vond dinsdagochtend een tweede ongeval plaats, nadat eerder twee auto's botsten bij de Blauwstraat. Een busje botste op een stilstaande personenauto in de ontstaande file. Een vrouwelijke bestuurder werd in een ambulance onderzocht, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten richting Oplo. Op de N272 bij Oplo vond dinsdag een botsing plaats tussen twee personenauto's, waarbij twee mensen gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Politie, brandweer en ambulance waren snel ter plaatse. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De verkeersveiligheid op de N272 staat al geruime tijd onder aandacht. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreudie zoekt vrouwen van 50 jaar en ouder in het Land van Kuik. De vereniging, actief sinds 2010 en onderdeel van de Red Hat Society, organiseert elke tweede dinsdagavond van de maand activiteiten. Nieuwe leden en introducees zijn van harte welkom. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreulie.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N272, de weg Beek en Donk-Boksmeer, is nog in beide richtingen dicht bij Oplo. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: DSV werd zondag kampioen in de vierde klasse. De wedstrijd tegen Middelsbeek werd overtuigend gewonnen. Het werd 4-1. Trainer Stef van Asten en speler Lars Veldpaus staan ons na de wedstrijd te woord. Stef, terug naar de derde klasse.
1: Ja, fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, emoties zijn nou nogal hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig. Maar ja, het is ook ons niveau, weet ik zeker. Dus ja, we gaan genieten.
0: Vandaag nog enige stress gehad, kampioenstress?
1: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt. Want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké. Maar dan blijft het spannend, je weet dat Mil voor staat. Dus, maar uiteindelijk maak je die 2-0, prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken van het gaat gebeuren. Ja.
0: Uiteindelijk gebeurt het dus, en nu?
1: Ja, nu gaan we los. Dan gaan we feesten. Ik denk dat de jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
0: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
2: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. Ja, en dat je dan zo'n tweede helft krijgt met een afscheid voor Benjamin. Ja, dat is niet te beschrijven.
0: Nou, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
2: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat wel meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan 1 en laatste. Vind ik ze totaal niet thuis horen. Maar die tweede helft, de heren en meester, klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.
0: Goed seizoen gedraaid verder.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana 5 weg. Hebben we heel veel geluk gehad en dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen hadden we het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer breide 0 gehouden. Vandaag helaas en de laatste minuut krijg je hem tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
0: Bizarre wedstrijd vorige week.
2: Ja, dat was bizar. Maar wij zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot... We wisten wat we konden verwachten. En dat je dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is top.
0: Nu genieten.
2: Ja, dan gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
0: Succes.
2: Ja, dankjewel.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het commissariaat voor de media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
11: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
12: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 1 uur kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11 uur begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben. Modelvliegclub Columbia in Boxmeer houdt op maandag 25 mei 2026 een open dag met vliegshow aan de Waterleidingstraat 145. Van 12 tot 4 kunnen bezoekers genieten van indrukwekkende demonstraties met uiteenlopende modelvliegtuigen. Er vliegen elegante zweefmodellen, snelle jets en grote schaalmodellen door de lucht, bestuurd door zowel clubleden als nationale en internationale gastvliegers. Tijdens demonstraties staan techniek, precisie en vliegkunst centraal. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bij de informatiestands alles ontdekken over het bouwen en besturen van modelvliegtuigen en over de mogelijkheden om zelf actief lid te worden van de vereniging.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de N272 bij Sint-Antonis vond dinsdagochtend een tweede ongeval plaats, nadat eerder twee auto's botsten bij de Blauwsnaat. Een busje botste op een stilstaande personenauto in de ontstaande file. Een vrouwelijke bestuurder werd in een ambulance onderzocht, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten richting Oplo. Op de N272 bij Oplo vond dinsdag een botsing plaats tussen twee personenauto's, waarbij twee mensen gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Politie, brandweer en ambulance waren snel ter plaatse. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De verkeersveiligheid op de N272 staat al geruime tijd onder aandacht. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreudi zoekt vrouwen van 50 jaar en ouder in het land van Kuik. De vereniging, actief sinds 2010 en onderdeel van de Red Hat Society, organiseert elke tweede dinsdagavond van de maand activiteiten. Nieuwe leden en introducees zijn van harte welkom. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreulie.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag verandert het weer wel door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Geldrop 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub.
1: Eksters, kraaien en gaaien. Terroristen zijn het. Ze moorden de kleine vogeltjes zoals roodborsten en vinken uit. Daar moeten we wat aan doen. Want ze zeggen altijd dat de katten het doen. Maar die grote vogels, ze zorgen ervoor dat we straks geen kleine vogeltjes meer over hebben. Wat is jouw reactie erop?
2: Ja, daar zit de kern van waarheid in het verhaal. Maar katten zijn nog steeds de grootste boosdoeners. Die ruimen nog de meeste jonge vogels op. En eksters en kraaien en gaaien, die hebben inderdaad wel een slechte naam. Dat ze ook wel nestjes van jonge vogels uithalen. Dat gebeurt ook wel. Maar daar kunnen we ook zelf het een en ander aan doen. Door bijvoorbeeld geen stokjes bij de nestkasten te maken. De meeste mensen hebben een stokje voor dat gat zitten. Maar dat maakt het makkelijker voor de kraaien en voor de gaaien en voor de eksters.
1: Okay.
2: Om die vogels uit te halen.
1: Ik zie hier dat de vogelbescherming die zegt dat er zo'n 18 miljoen vogels per jaar opgegeten worden door katten. 18 miljoen.
2: Ja, dat zijn er heel veel. En in mijn beleving zou dus die mensen die een kat hebben, gewoon in het broedseizoen. Ja, ze kunnen de beest natuurlijk niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar als zouden ze die kat een kattenbelletje aandoen, dan kan hij wel achter de vogels aanjagen. Maar dan hoort die vogel die kat aankomen en dan heb je nog de kans om te ontsnappen.
1: Ja.
2: En dat zou een hele goede en hele constructieve oplossing zijn.
3: Omroep Land van Kuik. En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
4: Zet de ramen maar een stukje open en laat je meevoeren naar het platteland van Vermont, USA. Noah Kahan is terug en hij neemt ons mee op een roadtrip vol nostalgie. Aan de hand van roestende oude American cars bezingt hij de vriendschappen en liefdes die de tand destijds soms net niet overleven.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. Brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee veilig thuis meldingen van kindermishandeling behandeld, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat file tussen Asten en Geldrop 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
1: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: In de Lambertuskerk aan het Kerkveld in Beers verzorgt ensemble Quint op maandag 25 mei 2026 een bijzonder mandolineconcert. Het optreden duurt van 2:30 tot 16:30. Het orkest bestaat uit 4 mandolines, 2 mandola's, 3 gitaren, een fluit en een contrabas. Het ensemble bestaat bijna 10 jaar en weet het publiek telkens opnieuw te verrassen met warme klanken van mandolinemuziek. Op het programma staan werken van onder andere Mozart, Purcell, Sibelius, Theodorakis, Paul Simon en Lenny Koer. Het concert belooft een sfeervolle muzikale middag te worden voor liefhebbers van klassiek en lichte muziek. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de N272 bij Sint-Antonis vond dinsdagochtend een tweede ongeval plaats, nadat eerder twee auto's botsten. Een busje botste op een stilstaande personenauto in de ontstaande file. Een vrouwelijke bestuurster werd onderzocht in een ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten richting Oplo. Op de N272 in Oplo zijn dinsdag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Wat resulteerde in twee gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Politie, brandweer en ambulance waren ter plaatse. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Door de ontstaande file volgde een tweede aanrijding, maar daarbij raakte niemand gewond. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreuli zoekt vrouwen van 50 jaar en ouder in het Land van Kuik. De vereniging, onderdeel van de Red Hat Society, organiseert maandelijkse bijeenkomsten met activiteiten gericht op gezelligheid en contact. Introducees zijn welkom, mits vooraf aangemeld. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreuli.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Het trekt mensen. Ja. We doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. En het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes. Ze zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen erbij.

0: gemeentehuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik, dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden. Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt en dat mensen alle enthousiast zijn over de agrarische sector gaan blijven. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we denk ik heel zuinig op zijn.
1: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjes Bloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maakten zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt. Daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
14: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 23 mei 2026 en zondag 24 mei 2026 staat Ledenakker volledig in het teken van het jaarlijkse Pinkstertoernooi aan de Ledenakkerstraat 25 in Ledenakker. Tijdens deze 68e editie komen jeugd- en seniorenteams in actie op volleybalvelden voor wedstrijden op uiteenlopende niveaus, van recreatief tot eredivisie. Op zaterdag zijn er naast de wedstrijden ook voetvolleybalactiviteiten, terwijl zondag het populaire TOB-toernooi centraal staat met maar liefst 128 teams, verdeeld over 32 velden. Ook bezoekers hoeven zich niet te vervelen dankzij kinderactiviteiten, een gezellig terras en de vernieuwde Pinkstertent. In de avonduren zorgen livebands en het bekende Schuurpaleis voor muziek en feest tot diep in de nacht. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in een gezellige Brabantse sfeer nabij Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de N272 bij Sint Antonus vond dinsdagochtend een tweede ongeval plaats, nadat eerder twee auto's botsten. Een busje botste op een stilstaande personenauto in de ontstaande file. Een vrouwelijke bestuurster werd onderzocht in een ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten richting Oplo. Op de N272 in Oplo zijn dinsdag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Wat resulteerde in twee gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Politie, brandweer en ambulance waren ter plaatse. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Door de ontstaande file volgde een tweede aanrijding, maar daarbij raakte niemand gewond. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreuli zoekt vrouwen van 50 jaar en ouder in het Land van Kuik. De vereniging, onderdeel van de Red Hat Society, organiseert maandelijkse bijeenkomsten met activiteiten gericht op gezelligheid en contact. Introducees zijn welkom, mits vooraf aangemeld. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreuli.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

mens van vlees en bloed, druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.

0: DSV werd zondag kampioen in de vierde klasse. De wedstrijd tegen Middelsbeek werd overtuigend gewonnen. Het werd 4-1. Trainer Stef van Asten en speler Lars Veldpaus staan ons na de wedstrijd te woord. Stef, terug naar de derde klasse.
1: Ja, fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, emoties zijn nou nogal hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig. Maar ja, het is ook ons niveau, weet ik zeker. Dus ja, we gaan genieten.
0: Vandaag nog enige stress gehad, kampioenstress?
1: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt. Want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké. Okay, maar dan blijft het spannend. Je weet dat Mil voor staat. Dus, maar uiteindelijk maak je die 2-0 prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken wat gaat gebeuren. Ja.
0: Uiteindelijk gebeurt het dus. En nu?
1: Ja, nu gaan we los. Dan gaan we feesten. Ik denk dat de jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
0: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
2: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. Ja, en dat je dan zo'n tweede helft krijgt met een afscheid voor Benjamin. Ja, dat is niet te beschrijven.
0: Nou, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
2: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat wel meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan één en laatste. Vind ik ze totaal niet thuis horen. Ja, die tweede helft, de heren en meester, klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.
0: Goed seizoen gedraaid verder.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana 5 weg. Hebben we heel veel geluk gehad en dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen hadden we het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer breide 0 gehouden. Vandaag helaas en de laatste minuut krijg je hem tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
0: Bizarre wedstrijd vorige week.
2: Ja, dat was bizar. Maar we zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot... We wisten wat we konden verwachten. En dat je dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is top.
0: Nu genieten.
2: Ja, dan gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
0: Succes.
2: Ja, dankjewel.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt, daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de N272 bij Sint-Antonis vond dinsdagochtend een tweede ongeval plaats, nadat eerder twee auto's botsten. Een busje botste op een stilstaande personenauto in de ontstaande file. Een vrouwelijke bestuurster werd onderzocht in een ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten richting Oplo. Op de N272 in Oplo zijn dinsdag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Wat resulteerde in twee gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Politie, brandweer en ambulance waren ter plaatse. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Door de ontstaande file volgde een tweede aanrijding, maar daarbij raakte niemand gewond. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreuli zoekt vrouwen van 50 jaar en ouder in het Land van Kuik. De vereniging, onderdeel van de Red Hat Society, organiseert maandelijkse bijeenkomsten met activiteiten gericht op gezelligheid en contact. Introducees zijn welkom, mits vooraf aangemeld. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreuli.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de N279, de weg Roermond-Den Bosch, 2 kilometer bij Beek en Donk, kwartiertje vertraging. De andere kant op, richting Roermond op de N279, bij Helmond-Noord, 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6. Dichterbij.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub.
1: Eksters, kraaien en gaaien. Terroristen zijn het. Ze moorden de kleine vogeltjes zoals roodborstjes en vinken uit. Daar moeten we wat aan doen. Want ze zeggen altijd dat de katten het doen. Maar die grote vogels, ze zorgen ervoor dat we straks geen kleine vogeltjes meer over hebben. Wat is jouw reactie erop?
2: Ja, daar zit de kern van waarheid in het verhaal. Maar katten zijn nog steeds de grootste boosdoeners. Die ruimen nog de meeste jonge vogels op. En eksters en kraaien en gaaien, die hebben inderdaad wel een slechte naam. Dat ze ook wel nestjes van jonge vogels uithalen. Dat gebeurt ook wel. Maar daar kunnen we ook zelf het een en ander aan doen. Door bijvoorbeeld geen stokjes bij de nestkasten te maken. De meeste mensen hebben een stokje voor dat gat zitten. Maar dat maakt het makkelijker voor de kraaien en voor de gaaien en voor de eksters.
1: Okay.
2: Om die vogels uit te halen.
1: Ik zie hier dat de vogelbescherming die zegt dat er zo'n 18 miljoen vogels per jaar opgegeten worden door katten. 18 miljoen.
2: Ja, dat zijn er heel veel. En in mijn beleving zou dus die mensen die een kat hebben, gewoon in het broedseizoen. Ja, ze kunnen de beest natuurlijk niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar als zouden ze die kat een kattenbelletje aandoen, dan kan hij wel achter de vogels aanjagen. Maar dan hoort die vogel die kat aankomen en dan heb je nog de kans om te ontsnappen.
1: Ja.
2: En dat zou een hele goede en hele constructieve oplossing zijn.
3: Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet. I've got

0: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone en Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen. Na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. Daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A27 Breda-Gorkum. Kwartiervertraging bij industriegebied Avelingen. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam ook een kwartier op onthoud. N3 Dordrecht-Papendrecht. Kwartiervertraging bij Papendrecht. En 20 minuten tijdsverlies op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond bij Helmond Noord. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op donderdag 28 mei 2026 start in Boksmeer weer een gratis wandeling door het historische centrum van de plaats. De wandeling vertrekt om 10 uur vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen uitgebreid over de rijke geschiedenis van Boksmeer. Zo komen de kloosters, de sigarenindustrie, zilversmeden, oude gemeentehuizen en de invloed van de Maas aan bod. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boksmeer. Zowel inwoners als bezoekers ontdekken tijdens deze wandeling verrassende verhalen uit het verleden van de gemeente. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei 2026 staan Vierlingsbeek in het teken van de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang kunnen wandelaars genieten van routes door de omgeving met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish zijn dagelijks bij het Griepensgebouw aan de Grote Straat 18A. De wandeltocht is geschikt voor jong en oud en trekt jaarlijks veel deelnemers uit de regio. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook om gezelligheid en ontmoeting. Rondom het evenement worden bovendien verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor extra sfeer tijdens deze sportieve dagen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een tweede ongeval heeft plaatsgevonden op de N272 bij Sint-Antonis, nadat eerder twee auto's op de kruising bij de Blauwstraat botsten. In de ontstaande file botste een busje op een stilstaande personenauto. Niemand raakte ernstig gewond en de weg is afgesloten richting Oplo. Op de N272 bij Oplo vond dinsdag een botsing plaats tussen twee personenauto's, waarbij twee mensen naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. Politie, brandweer en ambulance waren ter plaatse. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Door de ontstaande file botsten later nog twee auto's, maar hierbij raakte niemand gewond. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreuli nodigt vrouwen van 50 jaar en ouder uit het Land van Kuik uit om kennis te maken. De vereniging, onderdeel van de Red Hat Society, organiseert elke tweede dinsdagavond van de maand activiteiten. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreuli.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht, een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Als er iemand is die weet hoe je van een persoonlijke puinhoop een prachtige hit maakt, dan is het Miles Smith wel. Hij veroverde onze harten al met Stargazing, maar op deze nieuwe plaat gaat hij nog een stapje dieper. My Mess is een ode aan de imperfectie en aan de mensen die van je houden. Juist als je het zelf even niet doet.
5: En dit is nieuw op

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SMLR.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja. We doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. Dus we kunnen, ja, en het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel, als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. Koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus we gaan heel graag s'nachts naar buiten. Hier in de regio laten wij kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land Verkuik. Daarnaast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants. Onder andere Maasziekenhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land Verkuik. Dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden. Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat met z'n allen enthousiast zijn over de agrarische sector gaan blijven. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we denk ik heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel-Rozenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Antic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Antic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasy-pillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer al op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 12 kilometer file, want de rechte rijstrook is daar dichte vertraging. Ruim 20 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom Breda bij Ettenleur. En 10 minuten op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Rijdt daar langzaam tussen Made en afrit Waspik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: anders dan wat hij eerder maakte natuurlijk. Martin Garrix hoorde je met zijn nieuwe single hier in Afslag LVC. En Katharina, dat is de nieuwe plaat van deze gigant. En maatje van Max Verstappen trouwens ook. Nou, goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Het is vandaag dinsdag. Het is vandaag 19 mei 2026, mensen. Het gaat allemaal heel erg snel, hè. Ja, Pinksteren komt er ook al aan. Dat is volgend weekend. Dus, of komend weekend, moet ik eigenlijk zeggen. Dus ja, wie weet ga je er nog wel op uit. En ja, het weer wordt ook wel weer beter, dus daar kunnen we ook van gaan genieten met een beetje geluk. Kun je eens een keertje barbecue, hè? Want ja, die bevroren hamburgers, dat is ook allemaal niet zo lekker. Dan moet je zo kauwen en zo. Nou goed, wat gaan we doen de komende twee uur? Nou, we hebben natuurlijk het streeknieuws voor je om 5:30 en 6:30. We gaan op de beurs kijken. We hebben de agenda voor je. Dan weet je wat er rondom het Land van Kuik en in het Land van Kuik allemaal te doen is. Misschien nog leuke activiteiten of beurzen of snuffelarijen waar je naartoe kan. Hè? Is altijd leuk in je vrije tijd om iets te bezoeken natuurlijk. Hè? Of misschien wandelen of meedoen aan de workshop. Wie weet wat er allemaal voorbij komt. En verder hebben we het verkeer natuurlijk en heel veel goede muziek. Laten we daar vooral mee beginnen. Dit is Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: zit natuurlijk voor Spandau Ballet Gold. Hoor je juist hoe het met het gold is qua prijs. Daar gaan we straks naar kijken. Rond 5:50 dan hebben we het over de beurs en de edelmetalen. Maar eerst gaan we nog even wat andere dingen doen. Zo hadden we net trouwens ook al Taylor Swift om mee te beginnen. En dat was een plaat die heette Blank Space. En nu gaan we eventjes kijken inderdaad naar de verkeerssituatie hier in de regio. Want het is ook altijd fijn dat jij weet waar je tegenaan loopt. Of tegenaan rijdt als je een beetje pech hebt. Als je onderweg bent van je werk naar huis. Op de A12, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat is tussen knooppunt Grijshoort en afrit Ede. En op de A50, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen afrit Veghel en afrit Eerde. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Blijft ook geweldig mooi, deze plaat van ABBA. Je hebt geluisterd naar Eagle. Ja, ABBA hadden we al een paar dagen niet meer gedraaid. Hè? Dus dan moet je af en toe zo goed. Nou, dus dan pakken we deze. Leuk toch? Zometeen Living in the Box trouwens. Die komen ook voorbij met Room in Your Heart. Dat is een beetje een rustig plaatje. Dat is toch weer iets anders dan Living in the Box. De titelsong, zeg maar. Dus dat gaan we zometeen beluisteren. Living in the Box dus. Ja, er komt nog veel meer. Ik heb volgens mij Michael Jackson nog wel ergens voorbij zien komen. Ja, nou, van alles nog. We gaan eerst even naar de agenda van het Land van Kuik. Laten we dat maar doen.
1: Ja. Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zaterdag 23 mei 2026 en zondag 24 mei 2026 staat Ledenakker volledig in het teken van het jaarlijkse Pinkstertoernooi aan de Ledenakkerstraat 25 in Ledenakker. Tijdens deze 68e editie komen jeugd- en seniorenteams in actie op volleybalvelden voor wedstrijden op uiteenlopende niveaus, van recreatief tot eredivisie. Op zaterdag zijn er naast de wedstrijden ook voetvolleybalactiviteiten, terwijl zondag het populaire TOB-toernooi centraal staat met maar liefst 128 teams, verdeeld over 32 velden. Ook bezoekers hoeven zich niet te vervelen dankzij kinderactiviteiten, een gezellig terras en de vernieuwde Pinkstertent. In de avonduren zorgen livebands en het bekende Schuurpaleis voor muziek en feest tot diep in de nacht. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in een gezellige Brabantse sfeer nabij Graven.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

rustige liedjes maken. Hè? Deze Living in a Box. Je hebt geluisterd naar Room to Your Heart. Nee, Room in Your Heart, moet ik zeggen. En dat is natuurlijk altijd prachtig, hè, als je ruimte in je hart hebt voor iemand anders. Een plekje over hebt voor iemand anders. Dat is heel erg fijn als dat soort dingen gebeuren. Dit is Afslag LVC met zometeen het streeknieuws van 4:30. Dat zit er al aan te komen. Dan kijken we ook even naar het weer en het verkeer. Eerst Nelly Furtado nog op je radio. And all good things come to an end.

0: Charlie Furtado op je radio. And all good things come to an end. Zometeen de Rhythm of the Night van El DeBarge. Maar eerst gaan we naar het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een tweede ongeval heeft plaatsgevonden op de N272 bij Sint Antonis, nadat eerder twee auto's op de kruising bij de Blauwstraat botsten. In de ontstaande file botste een busje op een stilstaande personenauto. Niemand raakte ernstig gewond en de weg is afgesloten richting Oplo. Op de N272 bij Oplo vond dinsdag een botsing plaats tussen twee personenauto's, waarbij twee mensen naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. Politie, brandweer en ambulance waren ter plaatse. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Door de ontstaande file botsten later nog twee auto's, maar hierbij raakte niemand gewond. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreuli nodigt vrouwen van 50 jaar en ouder uit het Land van Kuik uit om kennis te maken. De vereniging, onderdeel van de Red Hat Society, organiseert elke tweede dinsdagavond van de maand activiteiten. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreuli.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind.
0: Dan kijken we even naar het verkeer. Het is druk op de A50 op dit moment. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Zeeland en afrit Veghel-Noord. En 2 kilometer stilstaand tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En ook nog 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Volkel en afrit Eerde. Dan kijken we naar de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen tussen Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En 3 kilometer langzaam rijden tussen 's-Hertogenbosch Maaspoort en 's-Hertogenbosch West. Dan komen we bij de A73. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik en ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Lekkere vrolijke muziek op je radio van Al DeBarge en The Rhythm of the Night worden hier in afslag 11 WC. Tot aan de klok van 6 uur kun je naar deze gezellige show blijven luisteren met zometeen nog wat verkeersinformatie. We gaan nog eventjes naar een redactie-item. Volgens mij gaat dat over politiek vandaag, als ik het goed

0: Michael Jackson. En wat dit is namelijk afkomstig uit de Sol Makossa van Manu Dibango, om precies te zijn. Die zal ik ook wel eens een keertje draaien. Is eigenlijk een Roger van Bracht plaatje volgens mij. Dat dan wel weer meer. Hey, zometeen in het verkeer. Hier is eerst Anouk.
1: Ben je onderweg in of naar het Land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen. De agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LVC.

0: metalen, kan je bijna zeggen. Je hebt geluisterd naar Anouk op je radio. En Don't, ja, Don't, wat vraag je dan af inderdaad? Het is wel een oude plaatje al. Een van de eerdere hits van Anouk uit 2001 is die afkomstig trouwens. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie. Want dat gaan we ook allemaal nog even doen hier in de show. Op de A50 heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Zeeland en afrit Veghel Noord. En 7 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En inmiddels 12 kilometer mensen, och jee, stilstaand verkeer tussen afrit Volkel en afrit Sint-Oederode. Daar staat het lekker vast. Dan de A73, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

kwijt. En dit waren natuurlijk de meest vanille juryleden van The Voice. Kan je wel zeggen, Suzanne en Freek hoorde je zojuist ten afslag LVC. Zometeen gaan we het hebben over politiek mensen hier in het land van Kuik. En dat heeft te maken met de presentatie van het coalitieakkoord. Die vond afgelopen maandag plaats. Maar eerst een plaatje over de regen in mei. Hier is Max Werner op je radio. Rain in May.

0: toch nog niet zoveel gevallen eigenlijk, hoor. Rain in May. Een mooie plaat van Max Werner, ex-kajak natuurlijk ook, hè. En ja, dit was een aantal weken nummer 1 hit in de Nederlandse hitlijsten. Maar dit is volgens mij ook wel de enige soloplaat die ik zo van hem kan bedenken, eigenlijk. Dat dan weer wel. Goed, zometeen verder met muziek. Maar we gaan eerst eventjes naar de politiek, lieve mensen. Want dat moet ook gebeuren. We hadden een redactie-item en dat heeft te maken met de presentatie van het coalitieakkoord, zoals die afgelopen maandag plaatsvond in het gemeentehuis. Laten we gaan luisteren.
1: Maandagavond presenteerde CDA, Team Lokaal en Pro op het gemeentehuis het nieuwe coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Het akkoord met de titel Vol Vertrouwen Vooruit is uiteindelijk relatief snel tot stand gekomen.
2: Ja, dat is zeker snel gegaan. En als je na zo'n verkiezingen tot een goed college moet komen, dan moet je daar toch de nodige gesprekken voor voeren. Maar je wil vooral goed luisteren naar wat de kiezer heeft gesproken. En daar wil je vooral ook iets mee doen bij de coalitievorming. Daarom hebben we ook met al die partijen goede gesprekken gevoerd. En ook Forum voor Democratie uitgenodigd voor een gesprek. Om te kijken of we tot dezelfde uitgangspunten konden komen. Dan moet iedereen bereid zijn om wat water bij de wijn te doen, om uiteindelijk tot een compromis te kunnen komen. We hebben natuurlijk ook gekeken naar de afgelopen periode. Met wie hebben we samengewerkt en hoe is dat onderling gegaan?
3: Ik denk dat we in dit college nog steeds best tegenstellingen hadden die we moesten overbruggen. En ik denk dat daar uiteindelijk een beleid uitkomt wat het hele land van Kuik aan kan spreken, van links tot rechts.
4: Ja, wat was het grootste pijnpunt in de coalitieonderhandelingen?
3: Nou, dat hebben we van tevoren naar buiten gebracht. Hè, dat we eerst in gesprek gingen over woningbouw en over landbouw. Daar lagen onze partijen in eerste instantie misschien wat verder uit elkaar. Maar daar hebben we juist dus ook goede afspraken over kunnen maken. En dingen bij elkaar kunnen brengen. Hè, dus we kunnen zorgen voor een stukje balans.
4: Even dan naar de inhoud. 500 woningen per jaar met een overvol stroomnet. Is dat haalbaar?
2: Dat zal een enorme uitdaging worden. 4 jaar geleden stonden we ook bij de woningbouwopgave met 500 woningen per jaar. Ook dat was een enorme opgave. 40% meer dan de tien jaar daarvoor. Dus we willen in ieder geval zeker niet de ambitie naar beneden bijstellen. En dat we problemen tegen zullen komen of dingen die minder makkelijk lopen, dat zal zeker gebeuren. Maar als je jezelf niet uitdaagt, dan worden de woningen nooit gebouwd.
4: Dan bouwen in alle kernen. Ja. Dat zijn er 33 dus.
5: Ja, klopt. Ja, daar hebben we ook echt tijdens de coalitieonderhandelingen flink op ingezet. Dus dat er nu ook prioriteit gegeven wordt aan die kernen waar de aantallen tot nu toe niet gehaald zijn. Zodat we echt in alle kernen straks ook nieuwe woningen hebben. Dat is ons plan.
4: En dan ook met 30% sociale huur en 50% goedkope koop.
5: Ja, ook dat is in elke kern het uitgangspunt.
4: En dan zet de gemeente of de coalitie nu ook heel erg in op gezondheid. Is dat wel een taak van een lokaal bestuur?
3: Absoluut, ja. Uiteindelijk is het toch aan ons om problemen op te lossen waar Land van Kuikse inwoners last van hebben. En ik denk dat iedereen wil dat je kan opgroeien in een gezonde leefomgeving. Als gemeente geven we heel veel vergunningen af aan bedrijven, aan woningbouw. Je moet ervoor zorgen dat mensen kunnen leven op een plek die gezond is.
4: Jullie gaan nu de wethouder Financiën leveren. Dus is toch even de vraag, welke pijnlijke maatregelen of keuzes worden er vooruitgeschoven om de begroting van 2027 dan dicht te maken? Want het akkoord stelt dat er financiële uitdagingen zijn en dat indien nodig investeringen worden uitgesteld, aangepast of zelfs geschrapt.
5: Ja, we weten nog niet exact de hoogte van de financiële uitdagingen. Dus daar wachten we nog op. Er wordt nu allemaal bekeken van hoe ziet onze perspectiefnota eruit, hoe in de aanloop naar de begroting. Nou, als daaruit blijkt dat we inderdaad een tekort hebben voor de komende jaren, gaan we samen met de Raad in discussie van oké, waarop kunnen we bezuinigen. En dat gaan we niet als coalitie alleen doen, dat gaan we echt met de hele Raad doen.
4: Maar dat betekent nog steeds dat er pijnlijke keuzes kunnen.
5: Dat kan best voorkomen, ja. Ja.
4: En wie heeft het literaire pareltje Vol Vertrouwen Vooruit verzonnen?
3: Volgens mij kwam die uit het koken van het CDA. Maar we vonden het allemaal een hele mooie.
0: Een bijdrage van Patrick Huisman en Dion van Alem. Afslag LVC is zometeen terug naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. Tot dadelijk.
6: Dit is Afslag LVC. Met jouw bijrijder Jan Deben.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berken en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Heeft deels te maken met het slechte weer, het regenachtige weer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg, 17 kilometer file. Half uur vertraging heb je ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Daar rijden langzaam over 14 kilometer tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel-Noord. 20 minuten vertraging daarna een ongeluk. 20 minuten extra reistijd op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Heusden, de kop van 10 kilometer file. 20 minuten vertraging op de N264 vanuit Gennep naar Uden bij Uden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei Netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en Viewmotion. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter... Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.
16: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

Everybody's Changing. En die was afkomstig van Keen. En met dit nummer stonden ze ook ooit op Live Aid Live. Een van de vele liefdadigheidsconcerten mensen die werden gegeven om de mensen in Afrika te helpen. Maar ja, dat doen artiesten dan wel. De politici natuurlijk niet. Want die vinden het helemaal niet belangrijk dat ze in Afrika rijker worden. Want dan moeten ze gaan meedelen in alle resources, in alle bronnen die wij hebben. Hè? Olie en zo. En grondstoffen om chips te produceren en dat soort zaken. Dus het is eigenlijk helemaal niet belangrijk dat die mensen echt rijk gaan worden. Ja, zo zit

0: uur eens eventjes kijken tegen 17:50... om te kijken hoe er vandaag gehandeld is en of dat het ook enig effect heeft genoten. Hè, zo'n dagje, of dat het een weggegooide dag is geweest. We komen er straks vanzelf achter rond 17:50. Verder hebben we nog de verkeersinformatie en we hebben ook nieuwe muziek, lieve vrienden. Namelijk een remix van een nummer wat eigenlijk al in 2024 is uitgebracht. Dat werd destijds uitgebracht door Victoria Nordman. Zij bracht een plaat uit die heet Reshine. En de tekst van het nummer werd geschreven door vriend van de show Roberto Marmolani. Ja, en nou is het geval dat in de tijd dat het nummer uitkwam in 2024... kon je eigenlijk het beste een trainingspak en een pilletje bijpakken om er lekker op te kunnen dansen. Inmiddels is het tempo van de plaat een beetje naar beneden gehaald door Eddie Miami. Die kennen we wel van Eventi Records. Die heeft er een hele mooie Italo-disco-versie van gemaakt. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Hij is vers. Hij is zo vers dat hij pas volgende maand, begin volgende maand, op vinyl verkrijgbaar is. Daarover dadelijk meer. We gaan eerst lekker luisteren naar de remix van Reshine. Hier is Victoria Nordman in afslag LVC.
1: Jan Beben. Loods je door de files. En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is afslag LVC.
2: Hi, I'm Victoria Nordman and Jan Deben is playing my new track. Enjoy. Kisses, bye.

0: Ja, dat is wel leuk, hè? Het is de 12-inch versie, dus die duurt nog wel eventjes inderdaad. Hij komt ook uit op 12-inch trouwens, deze plaat. Reshine van Victoria Noordman hoorde je zojuist. En zoals ik al vertelde net, hij is zo vers dat hij op dit moment nog geperst wordt. In Bologna gebeurt dat om precies te zijn. En binnenkort zijn ze beschikbaar, de 12-inches, bij eventyrecords.com. Daar kan je eventjes gaan kijken, dus hou de website in de gaten. Want daar kan je hem gaan bestellen, deze mooie 12-inch van Reshine. Dit is de remix. Victoria Noordman. De originele versie staat er ook op trouwens. En volgens mijn instrumental, als ik het goed had begrepen. Dus drie platen voor de prijs van één, zeg maar. Hartstikke leuk dit. Goed, dan gaan we eventjes naar de verkeersinformatie. Want dat gaat ook allemaal gewoon door, hè. Op de A12 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoord en afrit Ede. En op de A50 daar heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nistelrode en afrit Veghel-Noord inmiddels. 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug en 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Dan de A59. Even kijken, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. Dan komen we bij de A73. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En tot slot ook nog op de A73 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

0: Ja, dit blijft toch wel een radioplaatje, hoor. Come on, Arlene, je hebt geluisterd naar Dexys Midnight Runners hier in afslag LVC. Nou, zometeen krijgen we twee mensen met toch een beetje een moeilijk karaktertje. Ze wilde één de tijd graag terugzetten. Dat zou ze prettig vinden. En de ander wilde er niet over praten dat zijn liedje gedraaid wordt. Dat zometeen. Eerst eventjes tijd voor de agenda in het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op donderdag 28 mei 2026 start in Boksmeer weer een gratis wandeling door het historische centrum van de plaats. De wandeling vertrekt om 10 uur vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen uitgebreid over de rijke geschiedenis van Boksmeer. Zo komen de kloosters, de sigarenindustrie, zilversmeden, oude gemeentehuizen en de invloed van de Maas aan bod. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boksmeer. Zowel inwoners als bezoekers ontdekken tijdens deze wandeling verrassende verhalen uit het verleden van de gemeente. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei 2026 staan Vierlingsbeek in het teken van de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang kunnen wandelaars genieten van routes door de omgeving met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish zijn dagelijks bij het Griepensgebouw aan de Grote Straat 18A. De wandeltocht is geschikt voor jong en oud en trekt jaarlijks veel deelnemers uit de regio. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook om gezelligheid en ontmoeting. Rondom het evenement worden bovendien verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor extra sfeer tijdens deze sportieve dagen.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Ik zei toch al, een paar moeilijke mensen hebben we zojuist gehoord. If I could turn back time, nee, dat kan je niet, Cher. En daarvoor hadden Rod Stewart met I Don't Wanna Talk About It. Daarvoor heeft hij er maar over gezongen. Goed, zometeen verder met Taylor Dane en Talent to My Heart. Maar eerst is het alweer tijd geworden voor het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een tweede ongeval heeft plaatsgevonden op de N272 bij Sint-Antonis, nadat eerder twee auto's op de kruising bij de Blauwstraat botsten. In de ontstaande file botste een busje op een stilstaande personenauto. Niemand raakte ernstig gewond en de weg is afgesloten richting Oplo. Op de N272 bij Oplo vond dinsdag een botsing plaats tussen twee personenauto's, waarbij twee mensen naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. Politie, brandweer en ambulance waren ter plaatse. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Door de ontstaande file botsten later nog twee auto's, maar hierbij raakte niemand gewond. Vrouwenvereniging De Vrolijke Vreulie nodigt vrouwen van 50 jaar en ouder uit het Land van Kuik uit om kennis te maken. De vereniging, onderdeel van de Red Hat Society, organiseert elke tweede dinsdagavond van de maand activiteiten. Meer informatie is te vinden op vrolijkevreulie.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui, en de temperatuur schommelt rond de 12 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A50, daar heb je 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nistelrode en afrit Veghel-Noord. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoord en de Rijnbrug. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En op de A73. Tot slot, twee meldingen. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en afrit Malden. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen.
4: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

Zijn groot hit was het destijds. Talent to my heart wordt hier in afslag 11 NC. Zometeen komen we trouwens toe aan wat regionale informatie. Muziek moet ik zeggen. Regionale muziek, dat doen we ook. De regionale informatie hebben we al gehad, dat was het streeknieuws. Zometeen Luigi Neighbors uit Haps. Regionale artiest dus eigenlijk inderdaad. Hier uit het land van Kuik. Met zijn Surrogate You. Een beetje gitaar op je radio. Dat moet ook af en toe gebeuren natuurlijk hier in afslag 11 NC. Eerst eventjes Chris Lowe en Neil Tennant. We kennen zelfs de Pet Shop Boys. Ze scoorden behoorlijk wat hitjes, waaronder deze Suburbia.

0: muziek uit onze eigen streek. Hoor je hier.
1: Hey, hey, mijn naam is Luigi Neighbors uit Haps. En dit is mijn nieuwe single Surrogate You. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Intam. En dan de A73 nog. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En de laatste ook op de A73. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen Dukenburg.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: En hoe vindt u dit?
3: Een gouden ouwe.

0: fans worden hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we eventjes aandacht besteden aan de beursinformatie en dat soort zaken. En dan zag ik dat de crypto en de edelmetalen er niet zo goed voor staan. Dus misschien kun je beter je geld gaan gebruiken om bijvoorbeeld te adverteren bij ons. Dat is leuk.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis

0: in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: Ja, jongens, alweer rinkelen op de achtergrond. We gaan even kijken naar de informatie over de beurzen. Hoe is het allemaal afgelopen vandaag? Nou, dat ga ik je vertellen. De AEX die sloot voorlopig op 1019,1 punten. We vertrokken van 1015,7. Dat is 0,3% in de plus. Dat is aardig. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.331 punten. Dat is 0,1% in de plus. Dan kijken we naar Amerika. Daar gaat het iets minder goed, kan ik je vertellen. De S&P 500 staat op dit moment op 7357 punten. Dat is 0,6% in het rood. En de Nasdaq staat op 25.825 punten momenteel. Dat is 1% in het rood. Dan kijken we eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment €3.880,38. En voor zilver €64,04. En deze prijzen zijn natuurlijk per troy ounce. En dan tot slot nog even de crypto mensen. Voor de bitcoin betaal je op dit moment €65.832. En voor een ethereum €1.816.
2: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
1: Die hebben we net gehad, inderdaad. Zo. Nou, dan gaan we verder met de muziekje, hè? Ja, dat krijg je als je ze zelf inplant en door de computer laat inplannen. Hier is Katrina samen met The Waves. En Walking on Sunshine. Laten we het hopen de komende dagen. Dat zou leuk zijn, toch? Dit is Afslag 11 en 7. Nog heel even bij je. Tot 6 uur.

toch wel een heel vrolijk, gezellig plaatje. Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. En zo klinkt het ook, hè. Ze hebben er echt plezier in hoe dat ze deze plaat inzingen en zo. Goed, daarmee komen we wel aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC, lieve mensen. Zometeen na 6 kun je gaan luisteren naar naar 1 uurtje in ieder geval. Tussen 6 en 7 is dat. Classics en hits non-stop. En dan van 7 tot 8, dan hebben we het de herhaling van de 55-plus show. En dat zijn natuurlijk wetensvaardigheden en informatie voor de senioren in het land van Kuik. Altijd interessant om even naar te luisteren. Dus laat de radio vooral aanstaan. Dat is vanavond tussen 7 en 8. Van 8 tot 9 hebben we dan Henk Ermers met Gouwe Ouwe. En van 9 tot 10 hebben we dan tot slot nog een uurtje Henk Ermers. Ja, we worden verwend op de dinsdagavond met Hollands Glorie. De mooiste muziek van Nederlandse bodem. Al dan niet in het Nederlands. Dat mag je zelf even gaan beluisteren. Morgenmiddag is er een nieuwe afslag LVC. En dat doen we weer om 4 uur natuurlijk morgenmiddag. Dan ben ik weer bij je terug met meer Afslag LVC. Ik wens je een hele fijne avond en eet smakelijk. En ga nog eventjes genieten van onze mooie programma's. Morgenmiddag ben ik weer. Fijne avond. Veel plezier nog met Bananarama en Venus. Dat is mijn laatste. Tot morgen. Hoi.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spitsen in het zuiden van het land. 229 kilometer file bij elkaar. Dat is deels te wijten aan de regen. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. De kop van 19 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf afrit Den Bosch. A50 Eindhoven-Os. 20 minuten vertraging tussen Son en Breugel en Veghel-Noord. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. File voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer. 20 minuten vertraging op de A58. Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Waterdorp rijden daar langzaam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Die staat bij afrit Heusden. Daardoor vanaf Den Bosch en Maaspoort 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En 20 minuten vertraging op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht voor knooppunt Leen der Heide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei.
3: Als werken en verlies elkaar raken.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van een Omroep Land van Kuik. CDA, Team Lokaal en PRO blijven de komende 4 jaar samen in het gemeentebestuur van Land van Kuik. In een coalitieakkoord vol vertrouwen vooruit staan woningbouw, gezondheid en leefbaarheid centraal. De partijen willen jaarlijks 500 woningen bouwen en benadrukken het belang van een gezonde leefomgeving. Financiële uitdagingen kunnen leiden tot uitstel of aanpassing van investeringen. Het akkoord wordt op 28 mei besproken in de raadsvergadering. De route van de 50 kilometer en de militaire deelnemers tijdens de laatste wandeldag van de internationale vierdaagse afstandsmars in Nijmegen wordt aangepast tussen Grave en Beers. Deze wijziging, bedoeld voor betere verkeersafwikkeling en bereikbaarheid, leidt wandelaars langs de Kraaienbergse plassen. Omwonenden zijn geïnformeerd over de veranderingen. In de nacht van maandag op dinsdag is er een poging tot inbraak gedaan bij de brandweerkazerne in Haps. Dankzij eerder genomen maatregelen is het de daders niet gelukt om het beoogde redgereedschap mee te nemen. Inbraak bij brandweerkazernes komt de laatste tijd vaker voor. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
4: Het gaat nu vlot de goede kant op met de avondspits in het zuiden van het land. We zien op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht nog 20 minuten vertraging. Rijdt langzaam tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Kwartiertje vertraging op de A16, Rotterdam-Breda. Bij knooppunt Prinsenviel is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht. Omrijden doe je richting Breda via Roosendaal over de A17 en de A58. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En 10 minuten extra nog op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: VSV werd zondag kampioen in de vierde klasse. De wedstrijd tegen Middelsbeek werd overtuigend gewonnen. Het werd 4-1. Trainer Stef van Asten en speler Lars Veldpaus staan ons na de wedstrijd te woord. Stef, terug naar de derde klasse.
1: Ja, fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, het is, emoties zijn nou nogal hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig. Maar ja, het is ook ons niveau, weet ik zeker. Dus ja, we gaan genieten.
0: Vandaag nog enige stress gehad, kampioenstress?
1: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt. Want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké. Maar dan blijft het spannend. Je weet dat Mil voor staat. Dus, maar uiteindelijk maak je die 2-0 prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken van het gaat gebeuren. Ja.
0: Uiteindelijk gebeurt het dus. En nu?
1: Ja, nu gaan we los. Dan gaan we feesten. Ik denk dat die jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
0: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
2: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. Ja, en dat je dan zo'n tweede helft krijgt met een afscheid voor Benjamin, ja, dat is niet te beschrijven. Niet te beschrijven.
0: Ja, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
2: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat wel meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan 1 en laatste. Vind ik ze totaal niet thuis horen. Ja, die tweede helft, de heren en meester, klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.
0: Goed seizoen gedraaid verder.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana er 5 weg. Hebben we heel veel geluk gehad en dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen hadden we het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer breide 0 gehouden. Vandaag helaas in de laatste minuut krijg je hem tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
0: Bizarre wedstrijd vorige week.
2: Ja, dat was bizar. Maar we zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot... We wisten wat we konden verwachten. En dat je hem dan daar 1-0 wegsnoept, dat is

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm dat in 2028 verdwijnt wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De muziek van toen. De verhalen van nu. De 55 Plus Show. Elke zondag op Omroep Land van Kuik.

0: De 55PLUS-show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Hier Maarten Peters uit Kuik en wij gaan dit programma hebben over AI, ChatGPT. Wij als senioren krijgen steeds meer met dit fenomeen te maken. Maar velen van ons weten niet wat dit nu precies is en wat de voor- of nadelen hiervan zijn. Daarom is Rien Jansen bereid om het een en ander nu toe te lichten. Rien, welkom. Ja, ik weet niet of je eigenlijk nog even wil voorstellen. Je bent al in 3 uitzendingen geweest, maar het is toch even goed om te vertellen hoe of wat.
2: Ja, luisteraars, welkom bij deze uitzending. Mijn naam is Rien Jansen. Ik heb jarenlang voor de politie gewerkt. En de laatste 5-6 jaar van mijn carrière heb ik gewerkt bij een team wat computercriminaliteit bestrijdt. En daarom kan ik u wat gaan vertellen over kunstmatige intelligentie. Of zoals dat op zijn Engels heet, artificial intelligence. Dat wordt vaak afgekort met de letters AI. Of op zijn Engels AI. En dat is ook een beetje de afkorting die wij gedurende dit praatje met u blijven gebruiken. Dus als ik spreek over AI of AI, dan hebben we het over kunstmatige intelligentie.
1: Prima, Rien. Ja, je leest eigenlijk altijd 2 dingen, AI, maar ChatGPT. Wat is het verschil hier?
2: Ik denk dat het belangrijk is om eerst even te kijken wat kunstmatige intelligentie of AI nou precies is. Het is een computersysteem die de menselijke intelligentie kan nabootsen. En waarom kan hij dat? Omdat de computer ervoor zorgt dat de informatie die op internet beschikbaar is over duizenden onderwerpen door die computer worden geïnventariseerd en opgeslagen, waardoor de computer de mogelijkheid heeft om uit die enorme hoop informatie juist die informatie te vinden wat zeg maar antwoord kan geven op de vraag die u heeft.
1: Dus in principe, hij haalt van duizenden internetsites, haalt hij dan, moet ik dat nou vertellen, maakt hij het bericht, het antwoord op je vraag eigenlijk. Werkt dat zo?
2: Dus AI is getraind op enorme hoeveelheden data. En dat creëert de mogelijkheid dat vragen die gesteld worden aan zo'n AI-model, dat die antwoord kunnen geven op die vraag. En dat het lijkt alsof dat een menselijk niveau is. Ze zijn ook gewoon in staat om bijvoorbeeld creatieve taken uit te voeren. Je kunt aan AI bijvoorbeeld vragen, schilder een landschap in het land van Kuik met de kerk van Kuik op de achtergrond. Dat is die computer in staat om dat voor jou te doen. Omdat die computer gaat zoeken naar foto's van een landschap van Kuik, foto's van de kerk van Kuik. Vervolgens gaat die computer op zoek naar van hoe wordt nou een schilderij geschilderd, wat voor kleuren worden daar gebruikt. En alles wordt door die computer gecombineerd. En dat levert dan op een bepaald moment, een levensecht schilderij op van iets wat nog nooit eerder is geschilderd bijvoorbeeld.
1: Onvoorstelbaar is dat eigenlijk, hè?
2: Nou ja, het gaat veel verder, hè. Kijk, je kunt AI ook vragen om bijvoorbeeld een liedje te componeren. En je kunt AI vragen van nou, gebruik een piano, een trompet en een ukulele om dat liedje te begeleiden. Mm-hmm. En dan zal AI dat voor jou zeg maar organiseren. Ja.
1: En heb je enig idee van, laat ik eerst terug aan de eerste vraag. Het verschil tussen ChatGPT en AI.
2: Dus AI is de grote gemene deler. Dat is het overkoepelende, hoe zeg je dat? De overkoepelende term.
1: Oké. Okay.
2: Maar in feite is AI het is een verzameling van modellen. Er zijn echt al tienduizenden van dat soort modellen. En ChatGPT is één van die modellen.
1: Okay.
2: En toevallig is dat een vrij bekende. Dus iedereen heeft het vaak over ChatGPT. Maar ik kan er zo nog 10 andere noemen die ook heel bekend zijn. Mm-hmm. En als ik een lijstje ga voorlezen, dan zitten we hier morgen om 5 uur 's morgens nog te luisteren naar allerlei specifieke AI-modellen die ook hele bijzondere dingen zeg maar kunnen. Mm. Wat men steeds meer krijgt is dat er AI-modellen worden gebouwd die voor hele specifieke taken eigenlijk getraind zijn. Dus je kunt een AI-model hebben die foto's kan bewerken. Je kunt een AI-model hebben die video's kan maken. Iedereen kent wel de nep-video's die je tegenwoordig op allerlei social media sites ziet. Je hebt AI-modellen die in staat zijn om een website voor je te bouwen. Vroeger moest je een programmeur zijn om een website te bouwen. Tegenwoordig vraag je aan AI van bouw mij een website voor een seniorenvereniging in het land van Kuik. En zorg dat ik daar ook op kan bloggen en dat ik daar nieuwsberichten op kan zetten. En dan druk je op de knop en dan heb je 10 minuten later heb je een volledig werkende website.
1: Onvoorstelbaar. Maar wat ik me dan wel afvraag, worden de mensen daar eigenlijk niet dommer van? Dat ze elke, als ze echt niet weten, gelijk maar hup weer naar AI grijpen.
2: Nee, mensen worden daar zeker niet dommer van. Kijk, je moet AI zien als een hulpje in de huishouding. Hmm. Laat ik een voorbeeld geven. Je wilt een nieuwe auto kopen. En ik wil een Opel Astra hebben. Nou, gebruikelijk is dan dat je op gaspedaal.nl een autotrack gaat kijken naar Opel Astra. Nou, je hebt geen zin om 150 kilometer te rijden om die auto te gaan bekijken. Je weet dat die van een bepaald bouwjaar moet zijn. Je weet hoeveel geld je wil uitgeven en je weet hoeveel kilometers die mag gereden hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dan kun je dus aan bijvoorbeeld ChatGPT vragen: geef mij een overzicht van alle Opel Astra's binnen een straal van 30 kilometer rondom Kuik, die blauw zijn van kleur, 50.000 kilometer maximaal hebben gereden en die 30.000 euro kosten. Dan krijg jij een compleet overzicht van al die auto's. Van alle sites die auto's te koop aanbieden.
1: En dan
2: heb je dus zeg maar heel veel werk bespaard en ga je dus zelf de diepte in.
1: Mm-hmm.
2: En je kunt ook aan ChatGPT vragen van: hey, ik vind die 4e auto uit die lijst wel interessant. Laat mij daar eens meer van zien. En dan wil je weten of die auto in jouw garage past. Dan zeg je van: mijn garage is 3x4 meter. Past die auto in mijn garage? Dan krijg je daar antwoord op. Dus waar je normaal dan op zoek zou moeten gaan naar van hoe groot is zo'n auto?
1: Ja.
2: Nee, je vraagt aan ChatGPT om uit te zoeken of die auto in jouw garage past. En ChatGPT gaat dan voor jou op zoek naar het antwoord.
1: Dus even in het kort samenvatten, dan gaan we daar naar het tweede gedeelte. Het is eigenlijk veel directer dan dat je en tijd besparen dan dat je het op moet zoeken via internet, van via allerlei sites eigenlijk.
2: Kort gezegd, AI kan dus heel veel taken sneller en beter als de mens. En het maakt dus eigenlijk ons werk, ons opzoekwerk op het internet, vele malen gemakkelijker.
1: Oké. Okay.

0: De muziek van toen. De verhalen van nu. De 55-plus show. Elke zondag op Omroep Land van Kuik.
1: Ja, daar zijn we weer. We gaan nu eens praten over ChatGPT. En gewoon in het Nederlands ChatGPT en AI. Wat betekenen deze twee programma's voor ouderen? Rien, kun jij dit eens toelichten? Wat voor voordelen dat kunnen opleveren voor ouderen?
2: Ja. Nog even voor de duidelijkheid. Hè. AI is het overkoepelende begrip. En ChatGPT is één van de modellen die gebruikt worden. Er zijn er tienduizenden, maar ChatGPT is één van de modellen die gebruikt worden. Nou, ik heb al een klein beetje verteld in het vorige blok dat je daarmee kunt schilderen, musiceren, video's en afbeeldingen kunt bewerken. Maar als je nou een brief moet schrijven aan de gemeente, of je moet een gedichtje maken voor Sinterklaas, of je wil een artikeltje schrijven in het onderrondje, dan kun je ChatGPT daar gewoon voor inzetten. Het geeft ouderen de mogelijkheid om ingewikkelde dingen simpeler te maken. Maar het kan ook helpen bij het maken van vertalingen. Het kan helpen bij het instellen van apparaten. Stel, je hebt een nieuwe koffiemachine en je snapt niet hoe de espresso eruit moet komen. Dan vraag je gewoon aan ChatGPT van: luister eens, ik heb dit apparaat en ik wil espresso hebben. Hoe komt dat nou eruit? Maar het kan ook gaan over je telefoon. Van, hey, mijn telefoon doet vreemd en ik krijg hem niet meer hard. Ik krijg het geluid niet meer zacht. Dat zijn allemaal vragen die je gewoon kunt stellen aan ChatGPT. Maar wat het ook kan betekenen is, stel dat je bent alleen en je hebt ook een beetje behoefte aan aanspraak. Met ChatGPT kun je dus ook gewoon gesprekken voeren. He, je kunt praten over dingen als: ik voel me niet zo lekker, wat zou dat kunnen zijn? Je kunt praten over van: god, ik moet een beetje afvallen. Wat zou nou handig zijn om wel of niet te eten? Er zijn echt tienduizenden opties om met ChatGPT je leven aangenamer te maken.
1: Maar hoe gaat dat? Moet je dat intypen of kan het ook met spraak?
2: Het kan met intypen, het kan ook met spraak. Er zijn zelfs kleine apparaatjes zoals Google Home en Alexa of de Siri-functie op je iPhone. Die hoef je alleen maar aan te zetten en je spreekt uit wat je, zeg maar, wat je vraag is. En je krijgt dan ook gewoon een gesproken antwoord terug. Je kunt het ook gebruiken om bijvoorbeeld te zeggen: Alexa, help mij herinneren dat ik om 10 uur mijn pillen moet innemen. En dan krijg je om 10 uur van Alexa in één keer een berichtje op je telefoon van: het is 10 uur, Martin, denk aan je pillen.
1: Dus het is wel verstandig dat senioren, ouderen, dus zich wel gaan verdiepen in die AI.
2: Absoluut. Kijk, en een belangrijk punt wat hier te maken is, is: wat voor modellen gebruik je? Nou, daar is best het een en ander over te vertellen. Dat gaan we ook doen. We komen straks nog even terug op een presentatie die ik daarover zal gaan geven. En in een volgende uitzending ga ik ook meer uitleggen hoe die opdrachten aan die modellen, aan ChatGPT, hoe je die het beste kunt geven. Wat nou de meest krachtige opdrachten zijn om te geven. Zodat je met 1 of 2 zinnen ook precies het antwoord krijgt waar je naar op zoek bent.
1: Zijn er ook beperkingen met ChatGPT?
2: Nou, de belangrijkste beperking van een AI-model en dus ook van ChatGPT is dat je het nog niet kunt vertrouwen. Wat AI-modellen regelmatig doen is fouten maken. Ze gaan dan vertellen over dingen en ze kunnen er heel overtuigend over vertellen dat dingen bestaan of dat dingen gebeurd zijn of terwijl dat gewoon niet zo is. Een mooi voorbeeld is de zus van mijn vrouw, die is lerares en die wilde een serie kinderboeken op school gaan gebruiken. En die zei: hoe ga ik nou vinden welke kinderboeken geschikt zijn. Nou, dat heb ik samen met haar via ChatGPT hebben we dat zeg maar laten uitzoeken. Kregen we een keurige lijst. Zij gaat met die lijst naar de bibliotheek en komt er dan achter dat al die boeken met al die titels en al die auteurs en zelfs de boeknummers erbij gewoon allemaal door ChatGPT waren verzonnen. En dat is omdat ChatGPT een techniek gebruikt om te voorspellen wat het antwoord zou moeten zijn op basis van die enorme hoeveelheid gegevens die hij heeft. Maar dat levert dus wel af en toe op dat hij, wat de experts noemen, dat het model gaat hallucineren. Dat het model gaat bedenken dat er dingen zijn die in feite niet bestaan. Dus mijn advies is, mijn dringend advies is, vraag alles aan ze, maar geloof beslist niet alles.
1: En het moet dus wel degelijk nagecheckt worden.
2: Ja, je moet vooral inderdaad checken of het klopt. Kijk, bij sommige dingen, kijk, als je vraagt om een recept voor erwtensoep, dan is dat vrij eenvoudig. Mm-hmm. Maar als je echt gaat vragen naar, in dit geval zeg maar, geef mij 10 boeken die kinderen in de leeftijd van 7, 8 jaar kunnen gaan lezen, dan is het wel goed om eens te gaan checken van bestaan die boeken wel.
1: En dat checken doe je dan meestal gewoon via de Google, via internet?
2: Ja, dat is correct.
1: Ja. Heb je dan verder nog tips voor ouderen die voor het gebruik van ChatGPT?
2: Ik heb nog heel veel tips, maar ik stel voor dat we dat dan in het volgende blok doen.
1: Oké, prima. Bedankt.

0: zondag wordt nog mooier met de 55 Plus Show.
1: Rien, je hebt ons het een en ander heb je uitgelegd. Heb jij nog bijzonderheden die je nog wil toevoegen van Martin, dit heb jij niet verteld of heb je niet gevraagd en dat wil ik toch ook kwijt. En zou je even wat kunnen vertellen over de bijeenkomst die 19 november in het fort in Kuik plaats gaat vinden, waar jij het een en ander gaat uitleggen over dit onderwerp?
2: Ja. Dankjewel, Martin. Ik wil in ieder geval graag afsluiten om tegen alle luisterende senioren te zeggen dat je niet bang hoeft te zijn voor het gebruiken van zo'n AI-model. Dat je echt niet bang moet zijn om ChatGPT te gebruiken. Je kunt dat prima bedienen als het eenmaal geïnstalleerd is op je computer, zonder dat je te veel kennis erover hoeft te hebben. Sterker nog, als u tegenwoordig googelt, dan verschijnt er al een stukje AI-informatie boven bij de zoekresultaten. Als u WhatsApp gebruikt, dan zult u zien dat er sinds kort een blauwe cirkel onder, rechtsonder in het scherm zit. Als u daarop drukt, dan heeft u ook al toegang tot een AI-tool. Dus het vinden en installeren of gebruiken van AI is niet heel ingewikkeld, maar je kunt het wel veel slimmer doen. En daarom zou ik twee dingen willen adviseren. Kom naar onze bijeenkomst, onze presentatie die ik zal geven in het fort in Kuik op 19 november. Daar zal ik laten zien wat er met AI allemaal kan, wat er mogelijk is.
1: Om 14 uur.
2: Om 2 uur starten we. En er is nog plek in de zaal, dus u bent van harte welkom. Wat ik daar zal doen is voorbeelden geven van wat het allemaal kan. Maar ik ga u ook laten zien welke AI-toepassingen het meest bruikbaar zijn voor u. Waar u die kunt vinden, of die gratis zijn of betaald zijn. En ik ga u ook uitleggen hoe de opdrachten die u aan zo'n chatbot kunt geven, aan zo'n AI-tool, hoe u die het beste kunt formuleren. Overigens zullen wij op 14 december nog een uitzending verzorgen waarin wij dieper ingaan op die opdrachten. Die opdrachten die worden in het Engels prompts genoemd. En in de uitzending van 14 december ga ik u van alles vertellen over hoe u nou een slimme prompt maakt die ervoor zorgt dat u het antwoord krijgt wat u zelf wilt hebben.
1: Oké, Rien, vrij duidelijk allemaal. Dus nogmaals mensen, kom naar Kuik, 19 november, aanvang 14 uur in het fort. Dat wordt heel interessant en je wordt er beslist wijzer van. Want ChatGTP heeft, heeft de toekomst en wij willen ook vooruit. Mensen, Rien, bedankt.
2: Ik hoop je wel om te zien. Tot ziens.
1: Oké.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust. Ga er goed voor zitten, want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goeiedag Henk en Martin. En natuurlijk alle mensen die luisteren. Het is weer mei en mei doet me denken aan vroeger. En daarom dit gedicht. De rozenkrans. Ik weet nog goed dat vroeger in mei bij ons thuis het rozenhoedje weer gebid. Tegen die en tiet sloot ons smoeken de achterdeur. Mijn broertjes en ik zaten al rond de toffel en ons smoeken die baat vuur. Ik kende nog wel het rozenhoedje, maar niet meer de letenie die erachter kwam. Een paar weken voor haar dood zei ik nog, mam, leer me dat nou ook eens. Ik had pech, want het kwam er niet meer van. Ons smoeken lag met gevouwen handen in de kist. Te vrijen, ze was ruim 90, heb ik mijn tranen gewist. Haar huis was leeg. En mien bleef haar rozenkrans. Jaren later heb ik een buksje over Maria gekocht. Tussen al die gebeien stond waar ik al heel lang zocht. Hardop heb ik samen met de blagen, want het was voor mij, het rozenhoedje en ook de hele litanie gebid. Ja, ik weet zeker dat er nog veel ouderen onder ons zien die weten hoe dat ging. Maar goed, ik zou zeggen, geniet van de dag en tot volgende week. Houdoe.
3: Come over.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of water in kleine hokken. Sommige dieren waren ziek of al langere tijd dood. De eigenaar zal worden vervolgd. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. In de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouden Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

Goedenavond, wat fijn dat jij weer luistert naar Gouden Ouwe. Elke dinsdagavond vanaf 8 uur, een uur lang hits en verrassingen. Maar het is ook een mix ineengezet door ondergetekende. En ik ben begonnen met een van de grootste hits van Years and Years. En dat was getiteld King, dat was in 2015. Het was een van hun bekendste doorbraakhits en werd oorspronkelijk uitgebracht in 2015 dus. King, het is een energiek electropop dance nummer wat ook nog steeds vaak te horen is op festivals. Direct krijgen we American Breed, Keen en nu een mooi bluesnummer van Gary Moore en zijn stil.

een heerlijk, vrolijk, uptempo pop-rocknummer. En om die reden werd het ook in veel landen hit. En dan krijgen we direct nog één cover van deze plaat van American Braid met Bend Me, Shake Me. Dus blijven luisteren. Daarvoor horen we Keen en Bend and Break. Het is een nummer van hun album Hopes and Fears. Het was niet zo'n grote hit als Somewhere Only We Know. Maar ik vond dat deze absoluut een keer wel gehoord mocht worden. Direct nog meer gouden ouwe. Wat dacht je van Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Tits? Credence. En ook nog een echte klassieker uit 1971. Carole King en You've Got a Friend.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: I am the god of hellfire and I bring you

gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouwe Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouwe Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

bekendste en ook de meest herkenbare hits van Dave D, Doji, Bicky, Mick en Titch. Credence Clearwater Revival, Up Around the Bend. Het is een van hun bekendste rockklassiekers uit hun succesvolle periode. Direct hebben we nog meer gouden ouwe en we gaan dus inderdaad wat dieper terug in de tijd met de Everly Brothers, de ILO. En deze is, ja, die er komt, is een cover van Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. En deze is van Disturbed. Hij scoorde daar een grote hit mee en werd met goud bekroond.

heerlijke country pop ballads. We hoorden daarvoor natuurlijk The Kinks met The Ape Man. Het is een lied met een beetje ironische weg uit de huidige maatschappij. En terug naar de vrije natuur, Like an Ape Man. Jonathan King, Cherry Cherry, een cover van Neil Diamond in 1966. Ik ga weer richting de klok van 9:00, direct na het nieuws en reclameblok Hollands Glory. Met ook weer veel verrassende platen. En dit uur ga ik afsluiten met een plaat van T-Rex en Get It On. En de Moody Blues met The Story In Your Eyes. Geniet nog van deze plaat en ik zou zeggen tot zo.

0: bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen alle treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
2: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
5: Omroep Land van Kuik. Met Hollands Glorie. Geniet van deze favoriet.

Goedenavond, nu een uur lang Hollands Glorie. En wat fijn dat jij weer luistert. Elke dinsdagavond naar Gouden Oren ben ik er met Hollands Glorie. Platen die door en met Nederlanders zijn gemaakt en gezongen. En natuurlijk bands of zangers, zangeressen uit het buitenland. Maar ze zingen dan wel in het Nederlands. Ik ben begonnen met Frans Bauer en een heerlijk gezellige plaat. En het lied Koning van het Feest. In het uur zijn er weer volle platen te horen die je misschien nog maar zelden hebt gehoord. Maar ook heerlijke Hollandse klassiekers, onder andere van Doe Maar, Clouseau, Anita Meijer, Django Wagner, enzovoort, enzovoorts. Dit blokje is Clouseau, Bertus Sipma. Zij staan voor u klaar, maar eerst een grootheid van Doe Maar. En die heet Sinds een dag of twee.

Cluzo, laat me toch niet alleen. Het is een van de bekendste Nederlandstalige popnummers uit België. En het lied gaat over iemand die bang is om alleen gelaten te worden. Bertus Sipma, Mercedes-Benz. Een lied gaat over waarom hij wel of geen Mercedes-Benz wil. En dat hij daarvoor moet doen om een Mercedes-Benz te blijven rijden. Een parodie op het nummer van Janis Joplin. Direct komen er nog meer verrassingen. Ken jij Ray Benjamin nog? Barry en Eileen. En het duo had in de jaren 70 een groot succes. Maar eerst deze supersong van Anita Meijer en haar They Don't Play Our Lost Song Anymore.

Bij Benjamin, oh wat ben je mooi, 1973. Een typisch Nederlandstalig liefdeslied uit die jaren. Barry and Eileen, If You Go, uit 1975. Een heerlijk soft popnummer. En komt direct nog een plaat die jij waarschijnlijk ook nog wel kent. Wat dacht je van Henk Wijngaard? En eentje van Django Wagner. Maar eerst een heerlijke medley van de havenzangers en getiteld The Country Dance.

0: was met mijn
1: Henk Beengaard met De Vlammende Pijp. Zijn grootste hit en een heerlijke meezinger. Het is uitgegroeid tot een van een echte, ja, ze mag je maar noemen, een truckklassieker. Django Wagner, Jij Bent Anders. Een lied dat hij zong in 2009. Het past helemaal in de stijl van Django. En het was echt een levenslied met een vleugje zigeunen en Rome invloeden. Echter, de rij met platen is nog lang, dus ik ga wel snel verder met Henk Dame, Sandy en Nick en Simon. Dit was met De Dag Dat Alles.

hoorde Henk Dame met De Mooiste Sterren aan de Hemel uit 1998. Een romantisch Nederlands nummer met een heerlijk zingbaar refrein. Sandy, ik ben verliefd op John Travolta, de tijd van Grease. En dat zijn deze platen in reactie op deze film. Jan Smit en een van de grootste hits van de zangeres zonder naam. En die is getiteld Mexico.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het spel werd in 2020 verwijderd nadat Epic Games een eigen betaalsysteem toevoegde om de commissie van Apple te omzeilen. Beide bedrijven voeren al jaren een juridische strijd over die regels. Epic-topman Tim Sweeney zegt vertrouwen te hebben in een overwinning in de rechtszaak. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van een Omroep Land van Kuik. CDA, Team Lokaal en PRO blijven de komende 4 jaar samen in het gemeentebestuur van Land van Kuik. In een coalitieakkoord vol vertrouwen vooruit staan woningbouw, gezondheid en leefbaarheid centraal. De partijen willen jaarlijks 500 woningen bouwen en benadrukken het belang van een gezonde leefomgeving. Financiële uitdagingen kunnen leiden tot uitstel of aanpassing van investeringen. Het akkoord wordt op 28 mei besproken in de raadsvergadering. De route van de 50 kilometer en de militaire deelnemers tijdens de laatste wandeldag van de internationale vierdaagse afstandsmars in Nijmegen wordt aangepast tussen Grave en Beers. Deze wijziging, bedoeld voor betere verkeersafwikkeling en bereikbaarheid, leidt wandelaars langs de Kraaienbergse plassen. Omwonenden zijn geïnformeerd over de veranderingen. In de nacht van maandag op dinsdag is er een poging tot inbraak gedaan bij de brandweerkazerne in Haps. Dankzij eerder genomen maatregelen is het de daders niet gelukt om het beoogde redgereedschap mee te nemen. Inbraak bij brandweerkazernes komt de laatste tijd vaker voor. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915. If this is true.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
4: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
3: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het OM heeft 7 jaar geëist tegen een voormalig voetbaltrainer uit Vlissingen. Hij wordt verdacht van het jarenlang stiekem filmen van honderden minderjarige jongens in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs en van seksueel misbruik van een leerling. Volgens het OM gaat het om duizenden beelden en honderden slachtoffers tussen 2010 en 2025. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op de Malediven zijn de lichamen van nog 2 Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. 2 andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken. Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega-Expo. Business in momentum.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenacht. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige periode. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van een Omroep Land van Kuik. CDA, Team Lokaal en PRO blijven de komende 4 jaar samen in het gemeentebestuur van Land van Kuik. In een coalitieakkoord vol vertrouwen vooruit staan woningbouw, gezondheid en leefbaarheid centraal. De partijen willen jaarlijks 500 woningen bouwen en benadrukken het belang van een gezonde leefomgeving. Financiële uitdagingen kunnen leiden tot uitstel of aanpassing van investeringen. Het akkoord wordt op 28 mei besproken in de raadsvergadering. De route van de 50 kilometer en de militaire deelnemers tijdens de laatste wandeldag van de internationale vierdaagse afstandsmarsen Nijmegen wordt aangepast tussen Grave en Beers. Deze wijziging, bedoeld voor betere verkeersafwikkeling en bereikbaarheid, leidt wandelaars langs de Kraaienbergse plassen. Omwonenden zijn geïnformeerd over de veranderingen. In de nacht van maandag op dinsdag is er een poging tot inbraak gedaan bij de brandweerkazerne in Haps. Dankzij eerder genomen maatregelen is het de daders niet gelukt om het beoogde redgereedschap mee te nemen. Inbraak bij brandweerkazernes komt de laatste tijd vaker voor. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt en met name in het oosten regenachtig, het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk, dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.